well then you are wrong, cause you better be gone.

0: aangifte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Never mind, never mind. Never mind, never mind.

0: rooms used 126 exits and leaving the theater. You cannot get out front.
1: Voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
2: Goorlse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

Chris Stapleton en You Should Ponder Relief. Ja, mooie plaat trouwens, lekker uitgekomen. En ja, die Chris Stapleton is een van de meest gewaardeerde en gerespecteerde en succesvolste Amerikaanse country- en soul-artiesten van deze eeuw. Hè. Ja, ik was wat later in de studio, want ik moest dat koffiezetapparaat beneden in de grote ontvangstruimte eventjes repareren, want hij deed het niet. Op een of andere manier kwam er geen water uit, dus ik moest even snel schoonmaken. Ik denk, ja, voor de koffie, geen gezeur. Eerst de koffie en dan gaat de wereld open, hè, zeggen ze wel eens. Hè. Zo 's ochtends vroeg, hè. Goedemorgen voor de wekker wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Vuitton. Het is vandaag dinsdag, alweer 25 augustus. Ja, de kogel is door het museum. Er komt een museum in het geboortehuis van Arnie M.G. Smeet. Want het gaat gebeuren, ja. Er is een anonieme geldschieter geweest. Die heeft het laatste setje aan financiën gegeven. En nu komt er dus dankzij een anonieme geldschieter een, zeg maar, een pand wat gekocht wordt. En dat heeft de stichting bij Annie Thuis gemeld, ja. De kinderboekenschrijfster, de faambehaalde schrijfster met titels als Jip en Janneke, Abeltje, Otje en Floddertje. Pluk van de Pettenflat natuurlijk, hè. Werd op 20 mei 1911 in Capelle geboren. En het pand aan het Kerkplein, waar ruim 60 jaar een meubelzaak in heeft gezeten, kwam vorig jaar vrij. Nou, de initiatiefneemster die zag daarop een kans. En ze wilde daar een Arnie M.G. Smeet museum van maken. Maar ja, de geldmiddelen waren er niet. Dus het heeft eventjes geduurd. Maar nu is het er dus, hè. Want er is door een geldschieter is er dus geld gegeven. En nu kan het museum er dus eindelijk komen, hè. Heerlijk in Zeeland. Het Arnie M.G. Smeet Museum.

net 15 en toen werd ze al wereldberoemd, hè? Ja, ze werd beroemd toen ze als meisje van 15 een breekbare indie popcover uitbracht van Bon Ivers nummer Skinny Love. En ja, toen was ze een beetje doorgebroken. Hè. Toen begon het leven als popartiest. Jordan Burley met een liedje uit 2020 alweer. Hè. Dat is alweer lang geleden. Just Like a River Does. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Kijk even naar het nieuws vandaag. Ja, bijna de helft van de 65-plussers die voelt zich eenzaam. En ja, afgelopen zomer vormt hierop geen uitzondering. In deze periode valt het sociale vangnet van veel senioren namelijk weg. Ja, het aantal 65-plussers neemt namelijk toe. Ja, ook lokale clubs en verenigingen die hebben vaak in de zomer een zomerstop. 65-plussers gaan niet altijd vaak op vakantie. Blijven vaak, als ze alleen zijn, dus geen partner meer hebben, blijven vaak thuis. En ja, hebben nog wel hobby's natuurlijk. Maar ja, als ze op de zangclub zitten of op een andere vereniging, dat houdt dan eventjes op, hè, met de zomer. Dan is er een zomerstop, zoals ze dat zo mooi zeggen. Hè. Ja. Er zijn zelfs radioprogramma's die zomerstoppen hebben. Ja, die stoppen van de zomers. Die denken van, nou, we gaan eerst even op vakantie en dan komen we na 6-7 weken wel weer terug met ons radioprogramma. Ja, die heb je er ook bij, hè. Ja, en eenzaamheid komt vooral voor op twee plekken. Ja, de grote steden vooral. Daar vindt de eenzaamheid plaats. Je zou zeggen, genoeg mensen, genoeg contact. Maar nee, daar is de eenzaamheid onder ouderen heel erg groot. Ook de krimpgebieden. En in krimpgebieden trekt de jeugd weg naar de steden in de buurt. Waardoor ouderen ook vaak alleen achterblijven. En dan hebben ze ook niemand meer om tegen te praten bijvoorbeeld. Hè. Ja, kinderen die zwemmen uit en die vliegen uit, hè, zoals ze willen zeggen. En dan worden ouderen ook vaak eenzaam. Hè. Ja, er is een lijstje gepubliceerd op internet. En daar kun je lezen over eenzaamheid. En hoeveel ouderen er in jouw gemeente last hebben van eenzaamheid. Moet je naar www.zusterjansen.nl. En daar staat alle eenzaamheid op. Hè. Ja.

0: Ja, Joyce is het zat. Ze zegt van, er moet zinloos geweld stoppen. Er worden veel mensen geplaagd, gepest. Want dat is ook zinloos geweld. En daarom heb ik dit liedje maar gewoon opgenomen. Ja, kan niet zingen, ik weet het. Maar ik heb een leuk bandje er op de achtergrond bij gezet. Kun je het een keer draaien? Nou, natuurlijk hierbij. Hè? Je hoort de stop zinloos geweld van Joyce voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, overdag vandaag komt er veel zon voor. Er is ook veel bewolking. De temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg. Op andere plaatsen is het toch 23 tot 25 graden. Kleine vooruitblik naar morgen. Dan hebben we wel kans op regen. Ook een onweersbuitje kan er plaatsvinden. Dan wordt het weer iets warmer. Dan gaan we namelijk stijgen naar de 27 graden. Oh, er zal toch geen hittegolf hier aankomen?
1: Dit is de Dagtopper.
0: Ik hoop het niet hoor. Ik vind het wel genoeg geweest zo al die hitte. Hè? Ja. Hier is de Dagtopper van vandaag.

0: Was dat echt de jaren 80? Ja, dat was echt de jaren 80. Kolkaan en I beg your pardon bij Voor de Week Wakker op deze dinsdag 25 augustus. Ja, vandaag is er een feestje in Frankrijk. De bevrijding van Parijs wordt namelijk gevierd. De dag waarop in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog de hoofdstad bevrijd werd van de Duitse bezetter. Ja, op deze dag trok Charles de Gaulle, de leider van de Vrije Franse Strijdkrachten, de stad binnen en nam zijn intrek in het ministerie van Oorlog. En hier heeft hij ook een toespraak gehouden voor de Parijse bevolking. Alhoewel dit geen officiële feestdag is, is het wel een belangrijke dag voor veel mensen in Parijs. Ja, in de stad worden verschillende evenementen georganiseerd. Vandaag dus een feestdag in Parijs, hè? 25 augustus. Ja, nog eventjes ander nieuws. Ja, er komt een maansverduistering aan op vrijdag 28 augustus. Dus dat is al snel. Ja, de maan die gaat dan voor 93% in de kernschaduw van de aarde komen. De eclips begint om 3:45 en bereikt om 6:15 het maximum. En dat allemaal in de nacht, hè, dus het wordt weer nachtbraken. En kort daarna zakt de maan ook onder de horizon, hè? Ja. Ja, de maansverduistering die begint dus om 3:45 in de nacht. En wanneer de maan in de schaduw van de aarde terechtkomt en tot de totale maansverduistering komt het niet. De maan wordt voor ongeveer 93% bedekt door de kernschaduw van de aarde. Aanstaande vrijdag. Ja, of de maansverduistering ook goed te zien is, dat hangt een beetje af van de bewolking. Het is nog te vroeg om daar wat uitspraken over te doen. De periode is wat wisselvalliger geworden met meer bewolking. Maar ja, een aantal uren met een heldere hemel zijn ook nog goed mogelijk. Ja, nou, en je kunt hem dus vrijdag gaan bekijken, 28 augustus. Dan komt die maansverduistering eraan. Dan denk je, ik heb geen tijd. Nou ja, dan moet je nog even wachten, want in 2028 dan komt er weer eentje.
1: De back-to-back classic.

0: 29 augustus staat ze in Bloemendaal. Op een klein concertje in een openluchttheater. In het Caprera openluchttheater zie ik staan. Hè? Caprera in Bloemendaal, 29 augustus. Ilse de Lange zat in de back-to-back classic, hè? Twee liedjes uit de jaren 90 die lekker voorbij kwamen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze dinsdag 25 augustus. Even kijken naar het nieuws. Ja, in Wallonië is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni al vermist was. Het gaat om de 5-jarige Timio Brigou. Hij verdween samen met zijn 29-jarige vader Brian. De twee werden in de namiddag van 27 juni voor het laatst gezien in de provincie Namen, vlakbij de Franse grens. Ja, de auto van de vader die werd al snel teruggevonden bij de lokale voetbalclub. Maar van de twee ontbrak tot gisteren nog ieder spoor. Nou ja, gisterochtend hebben speurders na lang zoeken toch een lichaam gevonden. Op zo'n 2 kilometer afstand van de voetbalclub in een moeilijk toegankelijke berm in een bosrijk gebied. Ja, de oma van die jongen die zegt dat de aangetroffen kleding op het lichaam overeenkomt met de kleren die Timio droeg op de dag dat hij met zijn vader verdween. Ja, vandaag vindt de autopsie plaats en wordt ook duidelijk of het lichaam inderdaad van het jongetje is. Ja, over de doodsoorzaak is nog niks bekendgemaakt. Ja, zo werd er een nieuwe zoekpoging gedaan. Omdat er een alerte regisseur alle getuigenissen nog eens op een rij had gezet. En nogmaals wat betrokkenen was gaan ondervragen. En daarbij kwam nieuwe informatie aan het licht die naar de berm leidde. Ja, ja, de vader is er nog steeds niet. Het is nog niet helemaal duidelijk. De grootmoeder die zei gisteren dat de vader met drugsproblemen kampte. En ruzie had met dealers. Hij zou bang zijn geweest dat zijn zoon iets zou overkomen. Ja, de politie houdt nog alle opties open. Dus, maar het jongetje is bijna wel zeker terecht. Ja, nou ja, wel overleden natuurlijk. Maar goed, ze gaan onderzoeken hoe die aan zijn einde is gekomen. En de KNMI gaat de gebruikers van zijn app vanaf komende week waarschuwen voor lokale zware onweersbuien. Als het KNMI zo'n zware bui binnen een kwartier op de locatie van de gebruiker verwacht, dan krijgt de gebruiker een melding. Het gaat niet om alle buien, zo zegt KNMI, maar alleen om de zware onweersbuien die overlast kunnen veroorzaken. Ja, tot nu toe waarschuwt het KNMI per provincie, maar de onweersbuien die treffen meestal een kleiner gebied. De nieuwe waarschuwingen zijn een aanvulling op de bestaande waarschuwingen met code geel, oranje of rood. Want die blijven gewoon intact, hè? Ja. Bam, bam, bam, bam. Zo is het, ja.
1: Voor de wekker wakker, de ochtend begint goed met Erik van Vliet.
0: Dankjewel.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Lokale Omroep Koorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Help me!
1: Al mijn hele leven.

0: Losse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorlen.nl. What does every man look at first?

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep horen. Niet normaal. Zo lokaal.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: Relax.
1: What?
0: You're quite safe here.
1: Okay, doors.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

But just be there when I get the feeling.

you know what I'm talking about. Said one more time.

the man that don't have a woman, he'd lie. And the will of

A few years ago, a young man

But there's one thing I want to say right here.

Essex.

yeah. And I gotta say, was said in 1966, such a true song like this.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Thank you.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: issues at home.
1: Al mijn hele leven

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorle.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaalomroepgoorlen.nl. Lokaalomroepgoorlen.nl.
2: Can you feel

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

van overtollig steen bevrijd moesten worden. Misschien is dit principe ook voor mensen geldig. Het lijkt mij geweldig als ik jou zo uit de werf zag komen.

het schijnt zo fijn te zijn, jezelf te worden zonder veel strijd. Plotseling bevrijd van spijt en valse schaamte. Maar we veranderen meestal nogal gebrekkig, gewoontes zijn hardnekkig en slijten even hard als marmer. Dus als je je vertilt, omdat je te veel wilt en niemand in de buurt is om je op te beuren.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: Poolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.